Pace Euterpe, die muse van muziek uit Griekenland. En Minerva, die Romeinse muse van muziek of godin van muziek. En ook Pace Anton Bruckner, dat ik hier die symfonie moest doof. Dat was die Adagio, die begin van Bruckner's 7e symfonie in E majeur. Ik zie hier die Britse tijdschrift noemen hem E mol majeur. Maar laat ons nou niet beklei oor een half toon nie. Die kunstenaars was die Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Cecilia Bartoli, die Italiaanse mezzo, is een wonderlijke kunstenaar, maar ik is soms bekommerd dat handuitdruk dat zij begin Norma sing en al zulke vertoonstukken. Maar hier is een wat voor mij werk. Dit kom uit Nicola Porpora's opera Semiramide. En ik hoop sy het baie stywe kleertjies aan vir hierdie ene.

Een meester van ingehouden zang. Die Franse bariton Gérard Sourzet, begeleid door zijn boezemvriend Dalton Baldwin. En het was Wanderers Nachtlied nummer 2 van Franz Schubert. Ik doe het nu niet gereeld, nie, maar ik hoop u zal mij vergeven als ik nog een opname speel van Gérard Sourzet en Dalton Baldwin. Dit is die oubekende Nacht und Träume. En ik denk van allemaal wat ik al ooit gehoord heb, is dit mijn heel geliefste opname.

Gerard Souzay en Dalton Baldwin met Nacht und Träume van Schubert. Nou, effens radverwisselingkie weer. Ons gaan nou na Cole Porter toe. Ek is redelike groot en sterk aanhanger van Cole Porter. Daar was destijds een rockband met die naam van The Philadelphia Story, wat toe later verwerk is in High Society, sprankelende rockband met Frank Sinatra en Bing Crosby, Grace Kelly en Satchmo. Nou hier is die ouverture, die inleiding tot die rockband. Er is een nieuwe opname door John Wilson en sy orkest.

to the company store. Say, Peter, don't you call me? Cause I can't go. En dit was Jeff Castellucci, al die stemmen, net hij. Hij is nou een basso profondo, als dat een was. Die muziek was natuurlijk die tragische verhaal van 16 Tons. Die ou wat zei, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. 16 Tons, and what do you get? A whole lot older and deeper in debt. Nou ja, daarmee moet ons sê, alles van die mooiste, die donkies is klaar ingespan, hulle het hulle hoedjies op, hulle lyk baie mooi. En ons hier wens u allemaal baie voorspoed toe vir die nieuwe week. Dit is goed vir die mensdom, ek weet het soms moeilik. Daar is mense waarvoor een mens groter genade nodig het om goed voor te wees. Maar nou ja, dat ons desondanks vir ons naaste probeer goed wees, vir die dieren en vir die aarde. Tot aanstaande zondag, alles van die mooiste. Tot ziens.